0: Bitem. Concreet werd de zone 30 uitgebreid. Tot aan het kruispunt kwam er een parkeerverbod en werd de voorrang aangepast. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Vanavond en vannacht klaart het op. Minima rond 10 graden. Morgen af en toe zon en droog. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Alfred.
1: In Dallas in Amerika is gisteravond een speciale partijconventie van de Republikeinen gestart. En die zal 2 dagen duren. Dat is opvallend, want normaal doen partijen zoiets in 1 jaar met presidentsverkiezingen. Maar president Trump doet het nu al, omdat er over 2 maanden tussentijdse verkiezingen of midterms zijn. Ja, hij wil weten waar hij staat, want stel dat hij aan het verliezen is, dan kan hij zijn beleid moeilijker doorduwen. Trump is zelf ook in Dallas en hij zal er natuurlijk ook speechen. In het Verenigd Koninkrijk zijn nog eens meer dan 300 vluchten geschrapt, bovenop de zowat 1700 van een paar dagen geleden. En dat komt nog altijd door technische problemen bij de luchtverkeersleiders. En kan volgens hen nog een hele tijd duren vooraleer alle problemen zijn opgelost. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is tijdens zijn reis naar Noorwegen bijna geraakt door een drone, zegt de Noorse premier Jonas Gahr Støre, die Zelensky mocht ontvangen voor de begrafenis van de Noorse koning Harald. Zijn vliegtuig is bij het opstijgen in Moldavië bijna geraakt. Zelensky heeft voorlopig nog niet gereageerd op het incident. De Oekraïense president is na zijn bezoek aan Noorwegen vertrokken richting Canada. Zelensky dringt al maanden bij zijn bondgenoten aan om meer luchtafweer naar Oekraïne te sturen, nu zijn land met drastische tekorten te kampen heeft. Bijna 2 jaar nadat de eerste auto er werd neergezet, staan er nog 4000 wagens onvergund op het tarmac van Droneport in Sint-Truiden. De wagens zijn overstok van autobedrijf Stellantis en worden opgeslagen door transportbedrijf Hutmeijer. Burgemeester Van den Hoven eist dat er snel een oplossing komt of er volgen boetes. Radio De Kazachse Elena Rybakina wordt volgende week de nieuwe nummer 1 in het vrouwentennis. Ze plaatste zich gisteravond voor de halve finales op de US Open door een Chinese te kloppen in 3 sets en pakt daardoor genoeg punten om over de Wit-Russin Arina Sabalenka te springen op de wereldranglijst. Ook al maakt Sabalenka nog kans om de US Open opnieuw te winnen. Vandaag af en toe zon, blijft droog. De temperaturen zitten rond 20 graden. Voor vrijdag wisselen bewolkt, een middagtemperatuur van 21 graden. Zaterdag zou eens de beste dag kunnen worden van deze week met zo'n 23 graden en veel zon. Zondag kans op regen.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Op 26 september is het precies 45 jaar geleden dat de allereerste boerenmarkt plaatsvond in Tielt. En dat jubileum laten het boerenmarktcomité en het stadsbestuur niet onopgemerkt passeren. De boerenmarkt in Tielt, die telkens tussen 4:30 en 5:30 te vinden is in de Tramstraat, is een van de oudste boerenmarkten in de regio. Op 26 september worden de bezoekers extra in de watten gelegd. Ze kunnen die dag rekenen op proevertjes, want de leerlingen van het Sint-Josefs Instituut zullen er zelfgemaakte hapjes produceren. In de politierechtbank in Brugge is een vrouw van 45 veroordeeld tot een boete en een rijverbod voor rijden onder invloed van alcohol. De verdediging wees op het feit dat ze een maagverkleining heeft gehad en op haar blanco strafblad. De vrouw werd in september vorig jaar in Tielt tegengehouden. Daar blies ze 2,16 promille. Ze moest zelf rijden nadat een van de vrienden die de bob zou zijn het had afgetrapt. Zo klonk het bij de verdediging. Ze kreeg een boete van €1.600, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 1 maand. Sinds de invoering van het vernieuwde subsidiereglement voor erkende verenigingen op 1 januari ziet de gemeente Pittem een duidelijke positieve respons. Steeds meer verenigingen kiezen ervoor om engagementen aan te gaan en zo extra subsidies te ontvangen. Vanaf midden februari konden erkende verenigingen de jaarlijkse basistoelage aanvragen, goed voor 70% van hun gemiddelde subsidies over de voorbije 4 jaar. De gemeenteraad van Pittem keurde maandag een aanvullend verkeersreglement goed naar aanleiding van de nieuwe verkeersregeling in de Meulenbekenstraat en de Fonteinenstraat. Oppositieraadslid Christophe van Qualy stelde dat de situatie er wel erg ingrijpend was veranderd. De maatregel kadert binnen het mobiliteitsplan van Pittem. Concreet werd de zone 30 uitgebreid. Tot aan het kruispunt kwam er een parkeerverbod en werd de voorrang aangepast. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 10 graden. Morgen af en toe zon en droog. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: In Dallas in Amerika is gisteravond een speciale partijconventie van de Republikeinen gestart. En die zal 2 dagen duren. Dat is opvallend, want normaal doen partijen zoiets in een jaar met presidentsverkiezingen. Maar president Trump doet het nu al, omdat er over 2 maanden tussentijdse verkiezingen of midterms zijn. Ja, hij wil weten waar hij staat, want stel dat hij aan het verliezen is, dan kan hij zijn beleid moeilijker doorduwen. Trump is zelf ook in Dallas en hij zal er natuurlijk ook speechen. In het Verenigd Koninkrijk zijn nog eens meer dan 300 vluchten geschrapt, bovenop de zowat 1700 van een paar dagen geleden. En dat komt nog altijd door technische problemen bij de luchtverkeersleiders. En kan volgens hen nog een hele tijd duren vooraleer alle problemen zijn opgelost. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is tijdens zijn reis naar Noorwegen bijna geraakt door een drone, zegt de Noorse premier Jonas Gahr Støre, die Zelensky mocht ontvangen voor de begrafenis van de Noorse koning Harald. Zijn vliegtuig is bij het opstijgen in Moldavië bijna geraakt. Zelensky heeft voorlopig nog niet gereageerd op het incident. De Oekraïense president is na zijn bezoek aan Noorwegen vertrokken richting Canada. Zelensky dringt al maanden bij zijn bondgenoten aan om meer luchtafweer naar Oekraïne te sturen, nu zijn land met drastische tekorten te kampen heeft. Bijna 2 jaar nadat de eerste auto er werd neergezet, staan er nog 4000 wagens onvergund op het tarmac van Droneport in Sint-Truiden. De wagens zijn overstok van autobedrijf Stellantis en worden opgeslagen door transportbedrijf Hutmeyer. Burgemeester Van den Hoven eist dat er snel een oplossing komt of er volgen boetes. De Kazachse Elena Rybakina wordt volgende week de nieuwe nummer 1 in het vrouwentennis. Ze plaatste zich gisteravond voor de halve finales op de US Open door een Chinese te kloppen in 3 sets en pakt daardoor genoeg punten om over de Wit-Russin Arina Sabalenka te springen op de wereldranglijst. Ook al maakt Sabalenka nog kans om de US Open opnieuw te winnen. Vandaag af en toe zon, blijft droog. De temperaturen zitten rond 20 graden. Voor vrijdag wisselen bewolkt, een middagtemperatuur van 21 graden. Zaterdag zou eens de beste dag kunnen worden van deze week met zo'n 23 graden en veel zon. Zondag kans op regen.
0: De nacht van Oost-West.

je weer afstemt op de teletijdmachine, jouw dagelijkse korte reis in de geschiedenis van de dag. In 1933 worden in Antwerpen de eerste tunnels onder de Schelde geopend. Eerst was dat de Waaslandtunnel en daarna de voetgangerstunnel van Sint-Anna. De opening gebeurde door burgemeester Camille Huismans en de hele koninklijke familie. De eerste twee tunnels onder de Schelde waren nog toltunnels tot lang na de Tweede Wereldoorlog. Nu is alleen nog de veel later gebouwde Liefkenshoektunnel betalend. De meeste gebruikte tunnel onder de Schelde is de Kennedy-tunnel. Die werd pas 36 jaar na de Waaslandtunnel geopend in 1969. In 1883 is Hendrik Conscience overleden, de man die zijn volk leerde lezen. Door beeldende teksten te schrijven probeerde hij het volk op te voeden en te onderwijzen. Conscience was pro-Belgisch, maar tegelijk ook fel Vlaams gezind. De Leeuw van Vlaanderen is zijn meest bekende werk. Jan zonder Vrees wordt vermoord in 1419. Dat gebeurde in een poging om het Engelse offensief het hoofd te bieden. Jan de Eerste van Bourgondië, zoals hij in de geschiedenisboeken staat vermeld, was hertog van Bourgondië en graaf van Vlaanderen. Hij was de zoon van Philips de Stoute, de eerste hertog van Bourgondië, en Margarita van Malen.

0: kwam het nooit. De bevolking van Gibraltar stemt in een referendum in 1967 tegen de eenwording met Spanje. Ook in 2002 deden ze dat nog eens over. Gibraltar is Brits, maar regelt zijn eigen zaken. Hoewel sommige bevoegdheden, zoals defensie en buitenlandse zaken, de verantwoordelijkheid blijven van de Britse regering. In 2014 overleed acteur Richard Kiel. Je weet wel, de man van 2,18 meter met het ijzeren gebit in twee James Bond films, Moonraker en The Spy Who Loved Me. In 1977 kwam het tweede album van Amerikaan Meatloaf uit. Iets wees erop dat het album Bad Out of Hell een groot succes zou worden. Maar daar dacht de luisteraar bij ons anders over. Paradise by the Dashboard Light werd aanvankelijk alleen bij ons en in Nederland een nummer 1. In Amerika en Engeland flopte het nummer zelfs. De tweede single, You Took the Words Right Out of My Mouth, lukte eerst ook niet goed, maar na een release werd het toch een succes. In 2023 wint Novak Djokovic zijn 24ste Grand Slam titel. Hij deed dat in de finale van de US Open door de Russische tennisser Daniil Medvedev in 3 sets naar huis te spelen. Met 24 overwinningen is Novak Djokovic alleen recordhouder van de meeste Grand Slam titels in het mannentennis, waarvan 10 Australian Open titels, 7 keer Wimbledon, 4 keer US Open en 3 keer Roland Garros. Morgen is er een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine, zelfde uur. Dan hebben we het onder meer over 9-11. Morgen precies een kwart eeuw geleden.
1: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Op 26 september is het precies 45 jaar geleden dat de allereerste boerenmarkt plaatsvond in Tielt. En dat jubileum laten het Boerenmarktcomité en het stadsbestuur niet onopgemerkt passeren. De boerenmarkt in Tielt, die telkens tussen 4:30 en 5:30 te vinden is in de Tramstraat, is een van de oudste boerenmarkten in de regio. Op 26 september worden de bezoekers extra in de watten gelegd. Ze kunnen die dag rekenen op proevertjes, want de leerlingen van het Sint-Jozefs Instituut zullen er zelfgemaakte hapjes produceren. In de politierechtbank in Brugge is een vrouw van 45 veroordeeld tot een boete en een rijverbod voor rijden onder invloed van alcohol. De verdediging wees op het feit dat ze een maagverkleining heeft gehad en op haar blanco strafblad. De vrouw werd in september vorig jaar in Tielt tegengehouden. Daar blies ze 2,16 promille. Ze moest zelf rijden nadat een van de vrienden die de bob zou zijn het had afgetrapt. Zo klonk het bij de verdediging. Ze kreeg een boete van €1.600, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 1 maand. Sinds de invoering van het vernieuwde subsidiereglement voor erkende verenigingen op 1 januari ziet de gemeente Pittem een duidelijke positieve respons. Steeds meer verenigingen kiezen ervoor om engagementen aan te gaan en zo extra subsidies te ontvangen. Vanaf midden februari konden erkende verenigingen de jaarlijkse basistoelage aanvragen, goed voor 70% van hun gemiddelde subsidies over de voorbije 4 jaar. De gemeenteraad van Pittem keurde maandag een aanvullend verkeersreglement goed naar aanleiding van de nieuwe verkeersregeling in de Meulebekenstraat en de Fonteinenstraat. Oppositieraadslid Christophe van Qualy stelde dat de situatie er wel erg ingrijpend was veranderd. De maatregel kadert binnen het mobiliteitsplan van Pittem. Concreet werd de zone 30 uitgebreid. Tot aan het kruispunt kwam er een parkeerverbod en werd de voorrang aangepast. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 10 graden. Morgen af en toe zon en droog. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.
0: De nacht van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: In Dallas in Amerika is gisteravond een speciale partijconventie van de Republikeinen gestart. En die zal 2 dagen duren. Dat is opvallend, want normaal doen partijen zoiets in een jaar met presidentsverkiezingen. Maar president Trump doet het nu al, omdat er over 2 maanden tussentijdse verkiezingen of midterms zijn. Ja, hij wil weten waar hij staat, want stel dat hij aan het verliezen is, dan kan hij zijn beleid moeilijker doorduwen. Trump is zelf ook in Dallas en hij zal er natuurlijk ook speechen. In het Verenigd Koninkrijk zijn nog eens meer dan 300 vluchten geschrapt, bovenop de zowat 1700 van een paar dagen geleden, en dat komt nog altijd door technische problemen bij de luchtverkeersleiders. En kan volgens hen nog een hele tijd duren vooraleer alle problemen zijn opgelost. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is tijdens zijn reis naar Noorwegen bijna geraakt door een drone, zegt de Noorse premier Jonas Gahr Støre, die Zelensky mocht ontvangen voor de begrafenis van de Noorse koning Harald. Zijn vliegtuig is bij het opstijgen in Moldavië bijna geraakt. Zelensky heeft voorlopig nog niet gereageerd op het incident. De Oekraïense president is na zijn bezoek aan Noorwegen vertrokken richting Canada. Zelensky dringt al maanden bij zijn bondgenoten aan om meer luchtafweer naar Oekraïne te sturen, nu zijn land met drastische tekorten te kampen heeft. Bijna 2 jaar nadat de eerste auto er werd neergezet, staan er nog 4000 wagens onvergund op het tarmac van Droneport in Sint-Truiden. De wagens zijn overstok van autobedrijf Stellantis en worden opgeslagen door transportbedrijf Hüttmeier. Burgemeester Van den Hoven eist dat er snel een oplossing komt of er volgen boetes. Radio De Kazachse Elena Rybakina wordt volgende week de nieuwe nummer 1 in het vrouwentennis. Ze plaatste zich gisteravond voor de halve finales op de US Open door een Chinese te kloppen in 3 sets en pakt daardoor genoeg punten om over de Wit-Russin Arina Sabalenka te springen op de wereldranglijst. Ook al maakt Sabalenka nog kans om de US Open opnieuw te winnen. Vandaag af en toe zon, blijft droog. De temperaturen zitten rond 20 graden. Voor vrijdag wisselen bewolkt, een middagtemperatuur van 21 graden. Zaterdag zou eens de beste dag kunnen worden van deze week met zo'n 23 graden en veel zon. Zondag kans op regen.
3: De wakkere wekker.
1: Goedemorgen.
4: Ook goedemorgen.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Welkom. Radio
1: Oost-West. Bij Radio Oost-West.
2: In Dallas in Amerika is gisteravond een speciale partijconventie van de Republikeinen gestart. En die zal 2 dagen duren. Dat is opvallend, want normaal doen partijen zoiets in een jaar met presidentsverkiezingen. Maar president Trump doet het nu al, omdat er over 2 maanden tussentijdse verkiezingen of midterms zijn. Ja, hij wil weten waar hij staat, want stel dat hij aan het verliezen is, dan kan hij zijn beleid moeilijker doorduwen. Trump is zelf ook in Dallas en hij zal er natuurlijk ook speechen. In het Verenigd Koninkrijk zijn nog eens meer dan 300 vluchten geschrapt, bovenop de zowat 1700 van een paar dagen geleden. En dat komt nog altijd door technische problemen bij de luchtverkeersleiders. En kan volgens hen nog een hele tijd duren vooraleer alle problemen zijn opgelost. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is tijdens zijn reis naar Noorwegen bijna geraakt door een drone, zegt de Noorse premier Jonas Gahr Støre, die Zelensky mocht ontvangen voor de begrafenis van de Noorse koning Harald. Zijn vliegtuig is bij het opstijgen in Moldavië bijna geraakt. Zelensky heeft voorlopig nog niet gereageerd op het incident. De Oekraïense president is na zijn bezoek aan Noorwegen vertrokken richting Canada. Zelensky dringt al maanden bij zijn bondgenoten aan om meer luchtafweer naar Oekraïne te sturen, nu zijn land met drastische tekorten te kampen heeft. Bijna 2 jaar nadat de eerste auto er werd neergezet, staan er nog 4000 wagens onvergund op het tarmac van Droneport in Sint-Truiden. De wagens zijn overstok van autobedrijf Stellantis en worden opgeslagen door transportbedrijf Hüttmeier. Burgemeester Van den Hoven eist dat er snel een oplossing komt of er volgen boetes. Radio De Kazachse Elena Rybakina wordt volgende week de nieuwe nummer 1 in het vrouwentennis. Ze plaatste zich gisteravond voor de halve finales op de US Open door een Chinese te kloppen in 3 sets en pakt daardoor genoeg punten om over de Wit-Russin Arina Sabalenka te springen op de wereldranglijst. Ook al maakt Sabalenka nog kans om de US Open opnieuw te winnen. Vandaag af en toe zon, blijft droog. De temperaturen zitten rond 20 graden. Voor vrijdag wisselen bewolkt, een middagtemperatuur van 21 graden. Zaterdag zou eens de beste dag kunnen worden van deze week met zo'n 23 graden en veel zon. Zondag kans op regen.
0: Radio Oost-West.
1: De wakkere wekker.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de politierechtbank van Brugge is een man van 50 veroordeeld tot een boete en een rijverbod voor het veroorzaken van een ongeval onder invloed. De man reed vorig jaar een wagen aan die voor het rode licht stond te wachten en hij bleek nadien stomdronken te zijn. Toch ontsnapte hij aan een alcoholslot. De feiten dateren van 12 augustus vorig jaar in Tielt. De verdediging betwiste niet dat het die dag volledig fout was gelopen voor de cliënt. De man werd veroordeeld tot een boete van 1600 euro, waarvan 400 euro met uitstel en een rijverbod van 2 maanden dat hij in het weekend mag uitzitten. Het netwerk van wandelpaden in de Meikensbossen werd recent drastisch ingeperkt, wat duidelijk bij veel wandelaars op onbegrip stoot. Oppositieraadslid Veerle Vervaken van Team Burgemeester vroeg naar het standpunt van het Tieltse stadsbestuur. Van zo'n 10 kilometer aan paden schiet er vandaag amper 4 kilometer over. Volgens het agentschap Natuur en Bos is dat nodig om meer rust te creëren voor fauna en flora. Een delegatie Poolse hoogwaardigheidsbekleders bracht maandag een bezoek aan de stad Tielt, daags voor de verjaardag van de bevrijding door de 1e Poolse Panzerdivisie op 8 september 1944. De groep bestond onder meer uit minister Michał Szyszka, majoor Marta Ciszkiewicz en kolonel Kamil Hohm, vergezeld door 6 hoge officieren. Tielt wordt door Poolse veteranen haast beschouwd als een heiligdom voor de divisie wegens de vele herinneringsplaatsen. Op zondag 13 september neemt de Waregem opnieuw deel aan Open Monumentendag. Dit keer staat Park Baron Kazier centraal met een gevarieerd programma. Bezoekers kunnen tussen 2 en 6 kennis maken met het rijke erfgoed van het beschermde monument en stadsgezicht. Onder begeleiding van de Waregemse stadsgidsen ontdekken ze onder meer de charmante brugjes, het kasteel, koetshuis en het unieke beschermde pompmolentje. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 10 graden. Morgen af en toe zon en droog. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.
2: Goedemorgen.

0: Gewoon gezellig.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
3: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs-Vijven vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056-60-2179 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs-Vijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs-Vijven. 056-60-2179.
4: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
5: Radio Oost-West.
4: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. In de politierechtbank van Brugge is een man van 50 veroordeeld tot een boete en een rijverbod voor het veroorzaken van een ongeval onder invloed. De man reed vorig jaar een wagen aan die voor het rode licht stond te wachten en hij bleek nadien stomdronken te zijn. Toch ontsnapte hij aan een alcoholslot. De feiten dateren van 12 augustus vorig jaar in Tielt. De verdediging betwiste niet dat het die dag volledig fout was gelopen voor de cliënt. De man werd veroordeeld tot een boete van 1600 euro, waarvan 400 euro met uitstel en een rijverbod van 2 maanden dat hij in het weekend mag uitzitten. Het netwerk van wandelpaden in de Meikensbossen werd recent drastisch ingeperkt, wat duidelijk bij veel wandelaars op onbegrip stoot. Oppositieraadslid Veerle Vervaken van Team Burgemeester vroeg naar het standpunt van het Tieltse stadsbestuur. Van zo'n 10 kilometer aan paden schiet er vandaag amper 4 kilometer over. Volgens het agentschap Natuur en Bos is dat nodig om meer rust te creëren voor fauna en flora. Een delegatie Poolse hoogwaardigheidsbekleders bracht maandag een bezoek aan de stad Tielt, daags voor de verjaardag van de bevrijding door de 1e Poolse Panzerdivisie op 8 september 1944. De groep bestond onder meer uit minister Michał Siska, major Marta Ciszkiewicz en kolonel Kamil Hohm, vergezeld door 6 hoge officieren. Tielt wordt door Poolse veteranen haast beschouwd als een heiligdom voor de divisie, wegens de vele herinneringsplaatsen. Op zondag 13 september neemt Waregem opnieuw deel aan Open Monumentendag. Dit keer staat Park Baron Kazier centraal met een gevarieerd programma. Bezoekers kunnen tussen 2 en 6 kennis maken met het rijke erfgoed van het beschermde monument en stadsgezicht. Onder begeleiding van de Waregemse stadsgidsen ontdekken ze onder meer de charmante brugjes, het kasteel, koetshuis en het unieke beschermde pompmolentje. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 10 graden. Morgen af en toe zon en droog. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.

0: Ik luister regionaal.
1: Radio Oost-West.
0: Oost-West. Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West
0: via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
0: 0468 1777 20. Dit is Radio Oost-West. Gewoon.

Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 3.

0: nieuws. In het Verenigd Koninkrijk is een officieel onderzoek gestart naar mogelijke overtredingen van de kieswet door Reform UK, de radicaal-rechtse partij van Nigel Farage. Undercoverjournalisten betrapten medewerkers van Farage toen die uitlegden hoe buitenlandse sponsors illegaal geld in de partijkas kunnen sluizen, terwijl politieke donaties strikt voorbehouden zijn aan Britse kiezers en bedrijven. De betrokken medewerkers zijn inmiddels op non-actief gezet. Farage ontkent dat hij de wet heeft overtreden. De politiezone AMO heeft de gewelddadige overval op juwelier Topaz in Assen van 14 februari opgehelderd. Drie jongeren uit de regio zijn opgepakt, twee van hen hebben bekend. De verdachten waren ten tijde van de overval minderjarig. In de Amerikaanse staat Texas is sinds gisteravond een grootschalige republikeinse conventie gestart. Twee dagen lang vormt het American Airlines Center het politieke epicentrum voor de partij. De allereerste conventie in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen midterm staat volledig in het teken van Trump. Met het oog op de parlementsverkiezingen over twee maanden wil Trump zijn achterban opnieuw mobiliseren. De omstreden broers Andrew en Tristan Tate mogen de gevangenis in Miami voorlopig niet uit. Dat heeft een federale rechter in Florida beslist in afwachting van een uitspraak over hun uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk. De Britten eisen de overdracht van de broers vanwege 38 nieuwe zware klachten, waaronder verkrachting, mensenhandel en bezit van beelden van seksueel kindermisbruik. Technologiegigant Apple heeft gisteravond zijn eerste vouwbare smartphone onthuld, de iPhone Duo. De kersverse CEO John Ternus stelde het toestel officieel voor. Het ding ligt vanaf 23 oktober in de Amerikaanse winkelrekken. Goedkoop is het niet. Het goedkoopste model heeft een prijskaartje van $2000, zo'n 1700 euro. Radio De weersverwachting vandaag over het algemeen droog. De temperaturen zitten rond 20 graden, er staat wel hier en daar vrij veel wind. Voor morgen wisselvallig, mogelijk een buitje, maar zaterdag wordt een mooie, droge en vrij zonnige dag bij 23 graden.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be. Heb jij een vraag voor ons?
1: Mail info@radiooostwest.be. Radio Oost-West. Lokaal en muzikaal.
0: Op elk moment.
1: Oost-Westland.

0: contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.
1: Oost-Westland.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de politierechtbank van Brugge is een man van 50 veroordeeld tot een boete en een rijverbod voor het veroorzaken van een ongeval onder invloed. De man reed vorig jaar een wagen aan die voor het rode licht stond te wachten en hij bleek nadien stomdronken te zijn. Toch ontsnapte hij aan een alcoholslot. De feiten dateren van 12 augustus vorig jaar in Tielt. De verdediging betwiste niet dat het die dag volledig fout was gelopen voor de cliënt. De man werd veroordeeld tot een boete van 1600 euro, waarvan 400 euro met uitstel en een rijverbod van 2 maanden dat hij in het weekend mag uitzitten. Het netwerk van wandelpaden in de Meikensbossen werd recent drastisch ingeperkt, wat duidelijk bij veel wandelaars op onbegrip stoot. Oppositieraadslid Veerle Vervaken van Team Burgemeester vroeg naar het standpunt van het Tieltse stadsbestuur. Van zo'n 10 kilometer aan paden schiet er vandaag amper 4 kilometer over. Volgens het agentschap Natuur en Bos is dat nodig om meer rust te creëren voor fauna en flora. Een delegatie Poolse hoogwaardigheidsbekleders bracht maandag een bezoek aan de stad Tielt, daags voor de verjaardag van de bevrijding door de 1e Poolse Panzerdivisie op 8 september 1944. De groep bestond onder meer uit minister Michał Szyszka, major Marta Ciszkiewicz en kolonel Kamil Hohm, vergezeld door 6 hoge officieren. Tielt wordt door Poolse veteranen haast beschouwd als een heiligdom voor de divisie, wegens de vele herinneringsplaatsen. Op zondag 13 september neemt Waregem opnieuw deel aan Open Monumentendag. Dit keer staat Park Baron Kazier centraal met een gevarieerd programma. Bezoekers kunnen tussen 2 en 6 kennis maken met het rijke erfgoed van het beschermde monument en stadsgezicht. Onder begeleiding van de Waregemse stadsgidsen ontdekken ze onder meer de charmante brugjes, het kasteel, koetshuis en het unieke beschermde pompmolentje. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 10 graden. Morgen af en toe zon en droog. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.
5: Dit is Radio Oost-West.
6: Je maakt een goede keuze. Van Aalter
5: tot Waregem.
6: Voor jouw regio.
5: Radio Oost-West.
6: Oost-Westland.
5: Een blik op jouw regio.

Voel ik twee handen op één bak. Zie ik ons lachen, slapen, eten. En hoe de liefde stilaan in sluit. Zo gaat de tijd naar eenmaal. We kunnen geen van beiden terug. We begrijpen elkaar.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
1: De gezelligste in de regio.
0: En zomerse geluiden.

0: Fijn dat je weer afstemt op de Teletijdmachine, jouw dagelijkse korte reis in de geschiedenis van de dag. In 1933 worden in Antwerpen de eerste tunnels onder de Schelde geopend. Eerst was dat de Waaslandtunnel en daarna de voetgangerstunnel van Sint-Anna. De opening gebeurde door burgemeester Camille Huismans en de hele koninklijke familie. De eerste twee tunnels onder de Schelde waren nog toltunnels tot lang na de Tweede Wereldoorlog. Nu is alleen nog de veel later gebouwde Liefkenshoektunnel betalend. De meest gebruikte tunnel onder de Schelde is de Kennedy-tunnel. Die werd pas 36 jaar na de Waaslandtunnel geopend in 1969. In 1883 is Hendrik Conscience overleden, de man die zijn volk leerde lezen. Door beeldende teksten te schrijven probeerde hij het volk op te voeden en te onderwijzen. Conscience was pro-Belgisch, maar tegelijk ook fel Vlaams gezind. De Leeuw van Vlaanderen is zijn meest bekende werk. Jan zonder Vrees wordt vermoord in 1419. Dat gebeurde in een poging om het Engelse offensief het hoofd te bieden. Jan de Eerste van Bourgondië, zoals hij in de geschiedenisboeken staat vermeld, was hertog van Bourgondië en graaf van Vlaanderen. Hij was de zoon van Philips de Stoute, de eerste hertog van Bourgondië, en Margarita van Malen. Toen Jan zonder vrees 14 was, huwde hij voor de eerste keer. Hij werd vader van 13 kinderen, uit 3 huwelijken wel te verstaan. Hij had ook 4 buitenechtelijke kinderen. Jan zonder vrees werd 48. Hij ligt begraven in Dijon. Niet verwarren trouwens met de fictieve Antwerpse figuur Jan zonder vrees. Op 10 september 1990 begint in Londen het proces over de ramp met de Herald of Free Enterprise. 3 jaar eerder, in het voorjaar van 1987, kapseisde de Britse veerboot voor de kust van Zeebrugge in amper 1,5 minuut tijd, omdat die met open boegdeuren de haven was uitgevaren. Van de 539 opvarenden kwamen er bijna 200 om het leven in het koude zeewater. Tot een strafrechtelijke veroordeling kwam het nooit. De bevolking van Gibraltar stemt in een referendum in 1967 tegen de eenwording met Spanje. Ook in 2002 deden ze dat nog eens over. Gibraltar is Brits, maar regelt zijn eigen zaken. Hoewel sommige bevoegdheden, zoals defensie en buitenlandse zaken, de verantwoordelijkheid blijven van de Britse regering. In 2014 overleed acteur Richard Kiel. Je weet wel, de man van 2,18 meter met het ijzeren gebit in 2 James Bond films, Moonraker en The Spy Who Loved Me. In 1977 kwam het tweede album van Amerikaan Meatloaf uit. Niets wees erop dat het album Bad Out of Hell een groot succes zou worden. Maar daar dacht de luisteraar bij ons anders over. Paradise by the Dashboard Light werd aanvankelijk alleen bij ons en in Nederland een nummer 1. In Amerika en Engeland flopte het nummer zelfs. De tweede single, You Took the Words Right Out of My Mouth, lukte eerst ook niet goed, maar na een release werd het toch een succes. In 2023 wint Novak Djokovic zijn 24ste Grand Slam titel. Hij deed dat in de finale van de US Open door de Russische tennisser Daniil Medvedev in 3 sets naar huis te spelen. Met 24 overwinningen is Novak Djokovic alleen recordhouder van de meeste Grand Slam titels in het mannentennis, waarvan 10 Australian Open titels, 7 keer Wimbledon, 4 keer US Open en 3 keer Roland Garros. Morgen is er een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine, zelfde uur. Dan hebben we het onder meer over 9-11. Morgen precies een kwart eeuw geleden.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijven vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijven. 056 60 21 79.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 17 77 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 17 77 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Het is 11 uur.
3: In het Verenigd Koninkrijk is een officieel onderzoek gestart naar mogelijke overtredingen van de kieswet door Reform UK, de radicaal-rechtse partij van Nigel Farage. Undercoverjournalisten betrapten medewerkers van Farage toen die uitlegden hoe buitenlandse sponsors illegaal geld in de partijkas kunnen sluizen, terwijl politieke donaties strikt voorbehouden zijn aan Britse kiezers en bedrijven. De betrokken medewerkers zijn inmiddels op non-actief gezet. Farage ontkent dat hij de wet heeft overtreden. De politiezone Amo heeft de gewelddadige overval op juwelier Topaz in Assen van 14 februari opgehelderd. Drie jongeren uit de regio zijn opgepakt, twee van hen hebben bekend. De verdachten waren ten tijde van de overval minderjarig. De Amerikaanse staat Texas is sinds gisteravond een grootschalige republikeinse conventie gestart. Twee dagen lang vormt het American Airlines Center het politieke epicentrum voor de partij. De allereerste conventie in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen midterm staat volledig in het teken van Trump. Met het oog op de parlementsverkiezingen over twee maanden wil Trump zijn achterban opnieuw mobiliseren. De omstreden broers Andrew en Tristan Tate mogen de gevangenis in Miami voorlopig niet uit. Dat heeft een federale rechter in Florida beslist in afwachting van een uitspraak over hun uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk. De Britten eisen de overdracht van de broers vanwege 38 nieuwe zware klachten, waaronder verkrachting, mensenhandel en bezit van beelden van seksueel kindermisbruik. Technologiegigant Apple heeft gisteravond zijn eerste vouwbare smartphone onthuld, de iPhone Duo. De kersverse CEO John Ternus stelde het toestel officieel voor. Het ding ligt vanaf 23 oktober in de Amerikaanse winkelrekken. Goedkoop is het niet. Het goedkoopste model heeft een prijskaartje van $2000, zo'n €1700. Radio De weersverwachting vandaag over het algemeen droog. De temperaturen zitten rond 20 graden, er staat wel hier en daar vrij veel wind. Voor morgen wisselvallig, mogelijk een buitje, maar zaterdag wordt een mooie, droge en vrij zonnige dag bij 23 graden.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de politierechtbank van Brugge is een man van 50 veroordeeld tot een boete en een rijverbod voor het veroorzaken van een ongeval onder invloed. De man reed vorig jaar een wagen aan die voor het rode licht stond te wachten en hij bleek nadien stomdronken te zijn. Toch ontsnapte hij aan een alcoholslot. De feiten dateren van 12 augustus vorig jaar in Tielt. De verdediging betwiste niet dat het die dag volledig fout was gelopen voor de cliënt. De man werd veroordeeld tot een boete van 1600 euro, waarvan 400 euro met uitstel en een rijverbod van 2 maanden dat hij in het weekend mag uitzitten. Het netwerk van wandelpaden in de Meikensbossen werd recent drastisch ingeperkt, wat duidelijk bij veel wandelaars op onbegrip stoot. Oppositieraadslid Veerle Vervaken van Team Burgemeester vroeg naar het standpunt van het Tieltse stadsbestuur. Van zo'n 10 kilometer aan paden schiet er vandaag amper 4 kilometer over. Volgens het agentschap Natuur en Bos is dat nodig om meer rust te creëren voor fauna en flora. Een delegatie Poolse hoogwaardigheidsbekleders bracht maandag een bezoek aan de stad Tielt, daags voor de verjaardag van de bevrijding door de 1e Poolse Panzerdivisie op 8 september 1944. De groep bestond onder meer uit minister Michał Szyszka, major Marta Ciszkiewicz en kolonel Kamil Hohm, vergezeld door 6 hoge officieren. Tielt wordt door Poolse veteranen haast beschouwd als een heiligdom voor de divisie, wegens de vele herinneringsplaatsen. Op zondag 13 september neemt Waregem opnieuw deel aan Open Monumentendag. Dit keer staat Park Baron Kazier centraal met een gevarieerd programma. Bezoekers kunnen tussen 2 en 6 kennis maken met het rijke erfgoed van het beschermde monument en stadsgezicht. Onder begeleiding van de Waregemse stadsgidsen ontdekken ze onder meer de charmante brugjes, het kasteel, koetshuis en het unieke beschermde pompmolentje. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 10 graden. Morgen af en toe zon en droog. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.
4: Radio Oost-West.
5: Gewoon gezellig.
4: Gewoon gezellig.
5: Radio Oost-West. Welkom bij Radio Oost-West.
6: Muziek bij de lunch.
7: Je maakt een goede keuze.

0: tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 177720.
3: 0468 177720.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. In de politierechtbank van Brugge is een man van 50 veroordeeld tot een boete en een rijverbod voor het veroorzaken van een ongeval onder invloed. De man reed vorig jaar een wagen aan die voor het rode licht stond te wachten en hij bleek nadien stomdronken te zijn. Toch ontsnapte hij aan een alcoholslot. De feiten dateren van 12 augustus vorig jaar in Tielt. De verdediging betwiste niet dat het die dag volledig fout was gelopen voor de cliënt. De man werd veroordeeld tot een boete van 1600 euro, waarvan 400 euro met uitstel en een rijverbod van 2 maanden dat hij in het weekend mag uitzitten. Het netwerk van wandelpaden in de Meikensbossen werd recent drastisch ingeperkt, wat duidelijk bij veel wandelaars op onbegrip stoot. Oppositieraadslid Veerle Vervaken van Team Burgemeester vroeg naar het standpunt van het Tieltse stadsbestuur. Van zo'n 10 kilometer aan paden schiet er vandaag amper 4 kilometer over. Volgens het agentschap Natuur en Bos is dat nodig om meer rust te creëren voor fauna en flora. Een delegatie Poolse hoogwaardigheidsbekleders bracht maandag een bezoek aan de stad Tielt, daags voor de verjaardag van de bevrijding door de 1e Poolse Panzerdivisie op 8 september 1944. De groep bestond onder meer uit minister Michał Siska, major Marta Ciszkiewicz en kolonel Kamil Hohm, vergezeld door 6 hoge officieren. Tielt wordt door Poolse veteranen haast beschouwd als een heiligdom voor de divisie, wegens de vele herinneringsplaatsen. Op zondag 13 september neemt Waregem opnieuw deel aan Open Monumentendag. Dit keer staat Park Baron Kazier centraal met een gevarieerd programma. Bezoekers kunnen tussen 2 en 6 kennis maken met het rijke erfgoed van het beschermde monument en stadsgezicht. Onder begeleiding van de Waregemse stadsgidsen ontdekken ze onder meer de charmante brugjes, het kasteel, koetshuis en het unieke beschermde pompmolentje. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 10 graden. Morgen af en toe zon en droog. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: NV Van Eno uit Wingenen. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: In Brussel is een hotel ontruimd door een chloorlek. Het gaat om het voormalig Grand Hotel Astoria in de Koningsstraat, niet ver van het Brussel Congres en het Koninklijk Circus. De chloordampen kwamen vrij in de kelder en zouden niet verspreid zijn in de kamers van het hotel. Maar 3 medewerkers werden weer naar het ziekenhuis gebracht. Diesel tanken wordt morgen weer 5 cent duurder. Je betaalt €2,41 per liter aan de pomp. De eerste keer sinds april dat de dieselprijs over die €2,4 gaat. Toen bereikten we nog een prijs van €2,49 als record. De schommelingen komen door de aanvallen in het Midden-Oosten en de zeestraat van Hormuz, want die is belangrijk voor de wereldwijde olieverdeling. Een goede 200.000 Belgen slapen met een toestel tegen slaapapneu. Omdat hun ademhaling tijdens het slapen voor minstens 10 seconden stopt, blijkt uit terugbetalingscijfers van het RISIF. En dat is 10% meer in een jaar tijd. Er is ook veel minder taboe over, omdat er meer over gepraat wordt. En je ziet het bijvoorbeeld ook in tv-programma's zoals Blind Getrouwd of Bokkie gaat naar school. Stefanie Doze volgt Egbert Lachart op als Vlaams fractieleider bij de Liberalen van Onders, bevestigt ze zelf. Eerder liet Egbert Lachart weten dat hij ermee kapte. Waarom is niet duidelijk? Volgens de partijvoorzitter De Gucht is de partij in volle verandering. Op de US Open Tennis is nu ook de tweede halve finale bekend. De Duitser Alexander Djevrev neemt het daarin op tegen de Rus Tjatjasnov. Djevrev versloeg de Nederlander Van der Zandschulp in 3 sets. Tjatjasnov die profiteerde dan weer van de opgave van onze landgenoot Alexander Bloks. De andere halve finale gaat tussen de Amerikanen Shelton en Tiafoe. Nog nieuws uit de Zoo van Antwerpen, daar is een koningspinguïn geboren. Het kuiken kreeg de naam Bounty, maar we weten nog niet of het of een mannetje of vrouwtje gaat. Dat wordt pas onderzocht als het kuiken groter is. Het is meteen het eerste jong voor mama Zelda die het ei alleen heeft uitgebroed. En dat is opvallend, want normaal verdelen koningspinguïns de taken met elkaar. Radio Afwisselend zon en wolken, droog bij temperaturen tot 21 graden. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig bij 21 graden.
3: Welkom, wij zijn klaar voor een nieuw uur. Woordenvol met de grootste muziekvariatie.
4: Gewoon gezellig, Radio Oost-West.
5: Welkom bij Radio Oost-West.
6: Muziek bij de lunch.
7: Je maakte een goede keuze. Radio.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radioostwest.be.
4: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
3: www.radioostwest.be.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Goedemiddag, het is 2:00.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. In de politierechtbank van Brugge is een man van 50 veroordeeld tot een boete en een rijverbod voor het veroorzaken van een ongeval onder invloed. De man reed vorig jaar een wagen aan die voor het rode licht stond te wachten en hij bleek nadien stomdronken te zijn. Toch ontsnapte hij aan een alcoholslot. De feiten dateren van 12 augustus vorig jaar in Tielt. De verdediging betwiste niet dat het die dag volledig fout was gelopen voor de cliënt. De man werd veroordeeld tot een boete van €1.600, waarvan €400 met uitstel en een rijverbod van 2 maanden dat hij in het weekend mag uitzitten. Het netwerk van wandelpaden in de Meikensbossen werd recent drastisch ingeperkt, wat duidelijk bij veel wandelaars op onbegrip stoot. Oppositieraadslid Veerle Vervaken van Team Burgemeester vroeg naar het standpunt van het Tieltse stadsbestuur. Van zo'n 10 kilometer aan paden schiet er vandaag amper 4 kilometer over. Volgens het agentschap Natuur en Bos is dat nodig om meer rust te creëren voor fauna en flora. Een delegatie Poolse hoogwaardigheidsbekleders bracht maandag een bezoek aan de stad Tielt, daags voor de verjaardag van de bevrijding door de 1e Poolse Panzerdivisie op 8 september 1944. De groep bestond onder meer uit minister Michał Szyszka, major Marta Ciszkiewicz en kolonel Kamil Hohm, vergezeld door 6 hoge officieren. Tielt wordt door Poolse veteranen haast beschouwd als een heiligdom voor de divisie, wegens de vele herinneringsplaatsen. Op zondag 13 september neemt Waregem opnieuw deel aan Open Monumentendag. Dit keer staat Park Baron Kazier centraal met een gevarieerd programma. Bezoekers kunnen tussen 2 en 6 kennis maken met het rijke erfgoed van het beschermde monument en stadsgezicht. Onder begeleiding van de Waregemse stadsgidsen ontdekken ze onder meer de charmante brugjes, het kasteel, koetshuis en het unieke beschermde pompmolentje. En tot zover dit Regio Nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Afwisselend zon en wolken, droog met temperaturen tot 21 graden. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig bij 21 graden.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
3: 0468 1777 20.
2: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
3: En de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: dat je weer afstemt op de teletijdmachine, jouw dagelijkse korte reis in de geschiedenis van de dag. In 1933 worden in Antwerpen de eerste tunnels onder de Schelde geopend. Eerst was dat de Waaslandtunnel en daarna de voetgangerstunnel van Sint-Anna. De opening gebeurde door burgemeester Camille Huismans en de hele koninklijke familie. De eerste twee tunnels onder de Schelde waren nog toltunnels tot lang na de Tweede Wereldoorlog. Nu is alleen nog de veel later gebouwde Liefkenshoektunnel betalend. De meest gebruikte tunnel onder de Schelde is de Kennedy-tunnel. Die werd pas 36 jaar na de Waaslandtunnel geopend in 1969. In 1883 is Hendrik Conscience overleden, de man die zijn volk leerde lezen. Door beeldende teksten te schrijven probeerde hij het volk op te voeden en te onderwijzen. Conscience was pro-Belgisch, maar tegelijk ook fel Vlaams gezind. De Leeuw van Vlaanderen is zijn meest bekende werk. Jan zonder Vrees wordt vermoord in 1419. Dat gebeurde in een poging om het Engelse offensief het hoofd te bieden. Jan de Eerste van Bourgondië, zoals hij in de geschiedenisboeken staat vermeld, was hertog van Bourgondië en graaf van Vlaanderen. Hij was de zoon van Philips de Stoute, de eerste hertog van Bourgondië, en Margarita van Malen. Toen Jan zonder Vrees 14 was, huwde hij voor de eerste keer. Hij werd vader van 13 kinderen, uit 3 huwelijken wel te verstaan. Hij had ook 4 buitenechtelijke kinderen. Jan zonder Vrees werd 48. Hij ligt begraven in Dijon. Niet verwarren trouwens met de fictieve Antwerpse figuur Jan zonder Vrees. Op 10 september 1990 begint in Londen het proces over de ramp met de Herald of Free Enterprise. 3 jaar eerder, in het voorjaar van 1987, kapseisde de Britse veerboot voor de kust van Zeebrugge in amper 1,5 minuut tijd, omdat die met open boegdeuren de haven was uitgevaren. Van de 539 opvarenden kwamen er bijna 200 om het leven in het koude zeewater. Tot een strafrechtelijke veroordeling kwam het nooit. De bevolking van Gibraltar stemt in een referendum in 1967 tegen de eenwording met Spanje. Ook in 2002 deden ze dat nog eens over. Gibraltar is Brits, maar regelt zijn eigen zaken. Hoewel sommige bevoegdheden, zoals defensie en buitenlandse zaken, de verantwoordelijkheid blijven van de Britse regering. In 2014 overleed acteur Richard Kiel. Je weet wel, de man van 2,18 meter met het ijzeren gebit in 2 James Bond films, Moonraker en The Spy Who Loved Me. In 1977 kwam het tweede album van Amerikaan Meatloaf uit. Niets wees erop dat het album Bad Out of Hell een groot succes zou worden. Maar daar dacht de luisteraar bij ons anders over. Paradise by the Dashboard Light werd aanvankelijk alleen bij ons en in Nederland een nummer 1. In Amerika en Engeland flopte het nummer zelfs. De tweede single, You Took the Words Right Out of My Mouth, lukte eerst ook niet goed, maar na een release werd het toch een succes. In 2023 wint Novak Djokovic zijn 24ste Grand Slam titel. Hij deed dat in de finale van de US Open door de Russische tennisser Daniil Medvedev in 3 sets naar huis te spelen. Met 24 overwinningen is Novak Djokovic alleen recordhouder van de meeste Grand Slam titels in het mannentennis, waarvan 10 Australian Open titels, 7 keer Wimbledon, 4 keer US Open en 3 keer Roland Garros. Morgen is er een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine, zelfde uur. Dan hebben we het onder meer over 9-11. Morgen precies een kwart eeuw geleden.
1: Een heerlijke cocktail en zomerse geluiden.

0: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september. Verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar. Kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20. Een heerlijke cocktail en zomerse geluiden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Goedemiddag, het is 3:00.
3: Radio Oost-West. Nieuws. In Luikse meer dan 5000 betogers op straat gekomen. Het gaat zowel om leerkrachten, maar ook studenten en gepensioneerden. Ze protesteren tegen de hervormingen en de besparingen in het Franstalig onderwijs. Volgens de vakbonden zullen daardoor 2000 voltijdse jobs in het onderwijs verloren gaan. Nog in de provincie Luik in Flemal is opnieuw een auto ingereden op de gevel van de sporthal, meldt RTL Info. De daders zijn na de crash gevlucht. Ze zijn nog altijd spoorloos. Het is niet de eerste crash tegen de sporthal. 3 jaar geleden vloog profvoetballer Sofian Kiene ook al door de muur. Het proces van Marius Borg-Oybi wordt overgedaan. De zoon van de Noorse koningin werd veroordeeld tot 4 jaar cel nadat hij terecht stond voor onder meer bedreigingen, mishandeling en verkrachting, maar hij ging in beroep. Het is niet duidelijk wanneer de rechtszaak opnieuw begint. Ubi draagt momenteel een enkelband. De eerste renners aan de 18e rit in de Ronde van Spanje zijn gestart. Het is een tijdrit over 32 kilometer naar Jerez de la Frontera. Wout van Aert is een van de topfavorieten. Hij begint om 4:10. Het is ook uitkijken naar de strijd om de leiderstrui. De Spanjaard Enrique Mas verdedigt de voorsprong van iets meer dan 2 minuten op zijn concurrent. De laatste renner komt rond 5:30 over de finish. Radio Afwisselend zon en wolken en droog, bij temperaturen tot 21 graden. Morgen overwegend droog en zonnig, met aan de kustkans op een bui 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig bij 21 graden.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen, die hoor je alleen bij ons. Radio Oostwest.
1: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
2: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radioostwest.be.
0: Radio Oost-West.
4: Gewoon gezellig.
3: Gewoon gezellig.
4: Radio Oost-West.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de politierechtbank van Brugge is een man van 50 veroordeeld tot een boete en een rijverbod voor het veroorzaken van een ongeval onder invloed. De man reed vorig jaar een wagen aan die voor het rode licht stond te wachten en hij bleek nadien stomdronken te zijn. Toch ontsnapte hij aan een alcoholslot. De feiten dateren van 12 augustus vorig jaar in Tielt. De verdediging betwiste niet dat het die dag volledig fout was gelopen voor de cliënt. De man werd veroordeeld tot een boete van 1600 euro, waarvan 400 euro met uitstel en een rijverbod van 2 maanden dat hij in het weekend mag uitzitten. Het netwerk van wandelpaden in de Meikensbossen werd recent drastisch ingeperkt, wat duidelijk bij veel wandelaars op onbegrip stoot. Oppositieraadslid Veerle Vervaken van Team Burgemeester vroeg naar het standpunt van het Tieltse stadsbestuur. Van zo'n 10 kilometer aan paden schiet er vandaag amper 4 kilometer over. Volgens het agentschap Natuur en Bos is dat nodig om meer rust te creëren voor fauna en flora. Een delegatie Poolse hoogwaardigheidsbekleders bracht maandag een bezoek aan de stad Tielt, daags voor de verjaardag van de bevrijding door de 1e Poolse Panzerdivisie op 8 september 1944. De groep bestond onder meer uit minister Michał Szyszka, major Marta Ciszkiewicz en kolonel Kamil Hohm, vergezeld door 6 hoge officieren. Tielt wordt door Poolse veteranen haast beschouwd als een heiligdom voor de divisie wegens de vele herinneringsplaatsen. Op zondag 13 september neemt Waregem opnieuw deel aan Open Monumentendag. Dit keer staat Park Baron Kazier centraal met een gevarieerd programma. Bezoekers kunnen tussen 2 en 6 kennis maken met het rijke erfgoed van het beschermde monument en stadsgezicht. Onder begeleiding van de Waregemse stadsgidsen ontdekken ze onder meer de charmante brugjes, het kasteel, koetshuis en het unieke beschermde pompmolentje. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vanmiddag en vanavond afwisselend zon en wolken, overal droog bij zo'n 21 graden. Morgen belooft grotendeels zonnig te worden met een graad of 20. Al stijgt met name aan de kust wel de kans op een lokale herfstbui, maar het zijn geen grote hoeveelheden.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. 056 60 21 79.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: u weer afstemt op de teletijdmachine, uw dagelijkse korte reis in de geschiedenis van de dag. In 1933 worden in Antwerpen de eerste tunnels onder de Schelde geopend. Eerst was dat de Waaslandtunnel en daarna de voetgangerstunnel van Sint-Anna. De opening gebeurde door burgemeester Camille Huismans en de hele koninklijke familie. De eerste twee tunnels onder de Schelde waren nog toltunnels tot lang na de Tweede Wereldoorlog. Nu is alleen nog de veel later gebouwde Liefkenshoektunnel betalend. De meest gebruikte tunnel onder de Schelde is de Kennedy-tunnel. Die werd pas 36 jaar na de Waaslandtunnel geopend in 1969. In 1883 is Hendrik Conscience overleden, de man die zijn volk leerde lezen. Door beeldende teksten te schrijven probeerde hij het volk op te voeden en te onderwijzen. Conscience was pro-Belgisch, maar tegelijk ook fel Vlaams gezind. De Leeuw van Vlaanderen is zijn meest bekende werk. Jan zonder Vrees wordt vermoord in 1419. Dat gebeurde in een poging om het Engelse offensief het hoofd te bieden. Jan de Eerste van Bourgondië, zoals hij in de geschiedenisboeken staat vermeld, was hertog van Bourgondië en graaf van Vlaanderen. Hij was de zoon van Philips de Stoute, de eerste hertog van Bourgondië, en Margarita van Malen. Toen Jan zonder Vrees 14 was, huwde hij voor de eerste keer. Hij werd vader van 13 kinderen, uit 3 huwelijken wel te verstaan. Hij had ook 4 buitenechtelijke kinderen. Jan zonder Vrees werd 48. Hij ligt begraven in Dijon. Niet verwarren trouwens met de fictieve Antwerpse figuur Jan zonder Vrees. Op 10 september 1990 begint in Londen het proces over de ramp met de Herald of Free Enterprise. 3 jaar eerder, in het voorjaar van 1987, kapseisde de Britse veerboot voor de kust van Zeebrugge in amper 1,5 minuut tijd, omdat die met open boegdeuren de haven was uitgevaren. Van de 539 opvarenden kwamen er bijna 200 om het leven in het koude zeewater. Tot een strafrechtelijke veroordeling kwam het nooit. De bevolking van Gibraltar stemt in een referendum in 1967 tegen de eenwording met Spanje. Ook in 2002 deden ze dat nog eens over. Gibraltar is Brits, maar regelt zijn eigen zaken. Hoewel sommige bevoegdheden, zoals defensie en buitenlandse zaken, de verantwoordelijkheid blijven van de Britse regering. In 2014 overleed acteur Richard Kiel. Je weet wel, de man van 2,18 meter met het ijzeren gebit in 2 James Bond films, Moonraker en The Spy Who Loved Me. In 1977 kwam het tweede album van Amerikaan Meatloaf uit. Niets wees erop dat het album Bad Out of Hell een groot succes zou worden. Maar daar dacht de luisteraar bij ons anders over. Paradise by the Dashboard Light werd aanvankelijk alleen bij ons en in Nederland een nummer 1. In Amerika en Engeland flopte het nummer zelfs. De tweede single, You Took the Words Right Out of My Mouth, lukte eerst ook niet goed, maar na een release werd het toch een succes. In 2023 wint Novak Djokovic zijn 24ste Grand Slam titel. Hij deed dat in de finale van de US Open door de Russische tennisser Daniil Medvedev in 3 sets naar huis te spelen. Met 24 overwinningen is Novak Djokovic alleen recordhouder van de meeste Grand Slam titels in het mannentennis, waarvan 10 Australian Open titels, 7 keer Wimbledon, 4 keer US Open en 3 keer Roland Garros. Morgen is er een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine, zelfde uur. Dan hebben we het onder meer over 9-11. Morgen precies een kwart eeuw geleden.
1: Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Radio Oost-West.
1: Alleen maar de mooiste muziek.
2: Radio Oost-West.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Ik luister regionaal.
1: Radio Oost-West.
5: Oost-West.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75

0: nieuws. Er zijn 3 verdachten opgepakt in ons land in een grootschalig internationaal onderzoek naar ongeschikte slachtpaarden. De arrestaties vonden plaats tijdens 24 gecoördineerde huiszoekingen in onder meer Sint-Gilles, Kruisum en Zaventem. Ook in Nederland, Frankrijk en Ierland vielen speurders binnen, waarbij in totaal meer dan 1000 paarden gecontroleerd zijn. In Noorwegen moet het spraakmakende proces tegen Marius Zorg Øyby, de zoon van kroonprinses Mette Marit, volledig worden overgedaan. Øyby werd in juli nog veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar voor partnergeweld, bedreiging en verkrachting. Hij vocht die beslissing aan in beroep en krijgt nu gelijk van de rechter, maar het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe rechtszaak van start kan. Maar dat zal vermoedelijk pas volgend jaar zijn. Øyby mag de uitspraak in de tussentijd thuis afwachten met een enkelband. Gianni Infantino, de topman van de Wereldvoetbalbond FIFA, verliest steeds meer publieke rugdekking en ook politieke rugdekking. Nu heeft ook de Franse voetbalbond officieel het vertrouwen in de voorzitter opgezegd. Eerder deden de Belgische, Engelse, Nederlandse en Italiaanse bonden dat al. Infantino ligt al geruime tijd onder vuur vanwege zijn omstreden plannen om de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Ook de beslissing om op het afgelopen WK een rode kaart voor de Amerikaanse spits terug te draaien zette kwaad bloed. Half maart kiest de FIFA een nieuwe voorzitter, al is Infantino voorlopig nog de enige kandidaat. Radio Vanmiddag en vanavond afwisselend zon en wolken, overal droog bij zo'n 21 graden. Morgen belooft grotendeels zonnig te worden met een graad of 20. Al stijgt met name aan de kust wel de kans op een lokale herfstbui, maar het zijn geen grote hoeveelheden.
1: Radio Oost-West. Muzikamenten.

Een heel fijne donderdagavond en welkom bij Muzikamenten. Mijn naam is Jan Spees en ik hou je gezelschap de komende twee uurtjes met informatie uit onze regio. Een portie goede muziek en uiteraard ook nog een conferentie van de week. Deze zomer hadden we toch heel wat vlinders in onze tuin. In het Frans heet het papillon, in het Duits is het een schmetterling, maar in het Frans is dat a butterfly. Hier is Daniel Gérard.

De Boerenmarkt in Tielt viert feest. Op zaterdag 26 september is het precies 45 jaar geleden dat de allereerste Boerenmarkt er plaatsvond. Dat jubileum wordt gevierd met een extra animatie. Bezoekers krijgen proevertjes van de leerlingen van het Sint-Josef Instituut. Er is een kindergrimmie, een huifkar en muziek van Marino Punk. De Boerenmarkt vindt elke zaterdag van 14 uur tot 4:30 plaats in de Tramstraat en brengt al 45 jaar lokale producten rechtstreeks van de boer tot bij de Tieltenaar. En Marino Punk, ja, die brengt vooral accordeon. En onze luisteraars, die houden van accordeon. Daarom gaan we nog een accordeonplaat tegenaan gooien.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info of reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Muzikamente.
5: Jan Space.

Uit de jaren 70 waren dit The Cats en Be My Day. Wingene zoekt een nieuwe bestemming voor de voormalige kerk in Den Helle. De bibliotheek verhuist er vanaf het voorjaar van 2029, maar kandidaten krijgen weinig tijd. Tot en met 4 oktober kunnen ze een voorstel indienen. De uitdaging is niet min. Het gebouw is meer dan 60 jaar oud, staat op de lijst van bouwkundig erfgoed en is onder meer weinig energiezuinig. De nieuwe gebruiker moet bovendien zelf instaan voor onderhoud, herstellingen en alle kosten. Grote fuiven, nieuwe geloofsgemeenschappen en scholengroepen zijn uitgesloten. Wingene zoekt vooral een langdurige invulling met maatschappelijke meerwaarde. Burgemeester Lievehuis blijft alvast hoopvol dat er een geschikte kandidaat uit de bus zal komen.

Hou je van lekker eten? Wel, Jong Keukengeweld is terug. Van 1 oktober tot 10 november kunnen jongeren van 18 tot 35 jaar opnieuw gastronomisch tafelen aan een voordelig tarief. West-Vlaanderen is daarbij de culinaire hotspot met maar liefst 24 deelnemende restaurants. Voor een driehangenmenu met aangepaste dranken en water betaal je €69 of €79 bij restaurants met een GoMio score van minstens 14 op 20. Vijf West-Vlaamse restaurants doen voor het eerst mee, waaronder Le Mystique en Reliva in Brugge, Ander en Kloste in Niepoort en Flambé in Roeselare. Reserveren kan vanaf donderdag 10 september en wees er snel bij, want de tafeltjes zijn traditioneel erg geëerd. Smakelijk!

Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in.

0: klinkers en nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20.
1: Radio Oost-West. Young Space.

Een tijdperk komt ten einde in Tielt. De afbraak van het oude stedelijk zwembad is officieel gestart. Het zwembad dat in 1974 de deuren opende en waar generaties Tieltenaren leerden zwemmen, wordt nu definitief gesloopt. Het dolfijntje, zoals het zwembad liefkozend werd genoemd, sloot in 2022 na bijna 50 jaar de deuren. Tegen eind september moet het gebouw volledig verdwenen zijn. Op de plek komt voorlopig een parking, terwijl de plannen voor een nieuw zwembad steeds concreter worden. Dat nieuwe zwembad moet tegen eind 2028 of begin 2029 klaar zijn. Tot dan kunnen de Tieltenaren terecht in het zwembad Ter Borgt in Meulebeke.

Toto Cotugno was dit en L'Italiano uit de jaren 80. We gaan zo stilaan naar het nieuws hier op Radio Oost-West met Lisa Lewis en Hartsvriendinnen.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. In de politierechtbank van Brugge is een man van 50 veroordeeld tot een boete en een rijverbod voor het veroorzaken van een ongeval onder invloed. De man reed vorig jaar een wagen aan die voor het rode licht stond te wachten en hij bleek nadien stomdronken te zijn. Toch ontsnapte hij aan een alcoholslot. De feiten dateren van 12 augustus vorig jaar in Tielt. De verdediging betwiste niet dat het die dag volledig fout was gelopen voor de cliënt. De man werd veroordeeld tot een boete van 1600 euro, waarvan 400 euro met uitstel en een rijverbod van 2 maanden dat hij in het weekend mag uitzitten. Het netwerk van wandelpaden in de Meikensbossen werd recent drastisch ingeperkt, wat duidelijk bij veel wandelaars op onbegrip stoot. Oppositieraadslid Veerle Vervaken van Team Burgemeester vroeg naar het standpunt van het Tieltse stadsbestuur. Van zo'n 10 kilometer aan paden schiet er vandaag amper 4 kilometer over. Volgens het agentschap Natuur en Bos is dat nodig om meer rust te creëren voor fauna en flora. Een delegatie Poolse hoogwaardigheidsbekleders bracht maandag een bezoek aan de stad Tielt, daags voor de verjaardag van de bevrijding door de 1e Poolse Panzerdivisie op 8 september 1944. De groep bestond onder meer uit minister Michał Szyszka, major Marta Ciszkiewicz en kolonel Kamil Hohm, vergezeld door 6 hoge officieren. Tielt wordt door Poolse veteranen haast beschouwd als een heiligdom voor de divisie wegens de vele herinneringsplaatsen. Op zondag 13 september neemt de Waregem opnieuw deel aan Open Monumentendag. Dit keer staat Park Baron Kazier centraal met een gevarieerd programma. Bezoekers kunnen tussen 2 en 6 kennis maken met het rijke erfgoed van het beschermde monument en stadsgezicht. Onder begeleiding van de Waregemse stadsgidsen ontdekken ze onder meer de charmante brugjes, het kasteel, koetshuis en het unieke beschermde pompmolentje. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Vanmiddag en vanavond afwisselend zon en wolken, overal droog bij zo'n 21 graden. Morgen belooft grotendeels zonnig te worden met een graad of 20. Al stijgt met name aan de kust wel de kans op een lokale herfstbui, maar het zijn geen grote hoeveelheden.
3: Muzikamente.

grote hit eind de jaren 80. Samantha Fox, I Only Wanna Be With You. Welkom in het tweede uurtje van Muzikamenten. Zo dadelijk is er ook nog een conference van de week, maar muziek is er ook. We hebben nu Trivocci klaarstaan met La Spagnola. En zoals je weet, Trivocci treedt op 26 september. Dat is zaterdag en 14 dagen in zaal De Wissel te Zwevenzeelen. Aanvang is om 8 uur en de ticketverkoop die loopt nog steeds. Als je erbij wil zijn, spoed u naar onze website waar alles uitgelegd staat hoe je kaarten kan bemachten voor amper €15 per plaats. Je kan ook gewoon aan het loket van de gemeente Wingene je kaarten bestellen. Laten we nog even genieten van La Spagnola.

De oktoberkermis in Oost-Rozebeek wordt vrijdag 2 oktober op gang getrokken met een stevige traditie. Rozebeke koersen. De paardenkoers bestaat al sinds 1860 en is daarmee goed voor meer dan 165 jaar paardensport en volksleven. Vanaf 14 uur staan in de Mandelmeersen aan de Tieltsteenweg een tiental koersen op het programma met zo'n 70-tal paarden. En er is goed nieuws voor de bezoekers. De toegang is volledig gratis. En na de wedstrijden gaat het feest trouwens gewoon verder met een DJ in de biertent. Sorry.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar. Kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: Radio Oost-West.
3: Jan Space.

0: Dit is jouw wekelijkse conferentie op Radio Oost-West.
1: In deze conferentie van de week is het de beurt aan Filip Heubels. Hij zit bij Nederlanders en hij heeft het over het taalverschil tussen België en Nederland. Veel luisterplezier.
2: Ongelooflijk toch dat twee volkeren die dezelfde taal spreken zo verschillend kunnen zijn. En wij zeggen bijvoorbeeld amai. En jullie zeggen nou, nou, nou. Wat bij jullie lopen is, dat is bij ons rennen. En wat bij ons stappen is bij jullie uitgaan. Terwijl dat stappen bij ons lopen is. Wij zeggen blijten, jullie zeggen huilen. Iemand een drankje geven, dat heet bij ons trakteren. En daar heb ik nog geen Nederlandse vertaling. Jullie hebben ook de gewoonte om na elke zin leuk te zeggen. Leuk. Ik ben bij vrienden op bezoek geweest. Oh, wat leuk. Ik kom van de winkel. Oh, wat leuk. Ik heb mijn moeder begraven. Nou, gezellig. En ook als je in Vlaanderen in de kroeg zit en je zegt, ik ga door, dat betekent, ik ben weg. Als je dat in Nederland zegt, dan krijg je nog bier. Ik ben echt eens in een kroeg blijven hangen omdat ik niet weggeraakte. En toen ik uiteindelijk wegging, dan zei ik ben weg, hè. En toen zei er een Nederlander, oké, ik zie je nog. Ik zeg, ja, je ziet me nog, want ik ben nog niet weg. Maar ik... Allee, lange avond. De Hollandse keuken zit vol verrassingen. Maar het allergekste dat jullie eten is toch wel rauwe haring, vind ik. En dan prikken jullie daar een Hollands vlaggetje op. Dat is echt misplaatst nationalisme. Jullie hebben zoveel om fier op te zijn, maar een stuk zout snot uit de zee, daar zetten we een Hollands vlaggetje op. Dat is zoals dat de Fransen trots zijn op hun stokbrood. Amai, proficiat. Jullie hebben een brood uitgevonden dat binnen de 3 uur oud en niet te vreten is en het past in geen enkel zakje. Chapeau, chapeau. Zeg het even in het Frans. Dat is het ergste van al. En jullie eten niet gewoon die rauwe haring. Nee, jullie doen er dan ook nog rauwe uitjes op. Hoe hard willen jullie uit jullie bek stinken? Nee, maar echt. Nu begrijp ik waarom dat er altijd zo meeuwen rondcirkelen aan die haringkramen. Hè. Jullie denken dat ze die vis willen afpakken, maar dat is niet. Hè. Die proberen jullie te waarschuwen. Doe dat niet. Ik heb er net in gegeten. Dat is smerig. En je kunt dat niet normaal eten, hè? Nee, je moet dat naar binnen laten glijden, hè? Zoals een pornoactrice op auditie. Zo, hè? Ja. Ik heb ooit eens Nederlanders meegenomen naar een Belgische markt en ze wijsgemaakt dat wij onze frikandellen zo eten. Hè? Dan zie je de mensen raar kijken, hè? Zo'n 4 Hollanders met een frikandel. Ik weet nog, het eerste meisje waar ik al wel langer mee samen was, die wou me meenemen naar een familiefeest. Ik had er echt geen zin in om die ouders al te leren kennen. Maar ze zei tegen mij, weet je wat? Als jij mee bij mijn ouders gaat eten, dan gaan we daarna op mijn kamer seks hebben. Muziek, joh, helemaal opgepompt, zenuwachtig, naar de apotheek om condooms te gaan kopen. Hé, maar je durft dat niet goed bestellen. Dus je zegt zo, een doos paracetamol, ibuprofen, aspirine en condooms. Hè? Een apotheker vond dat grappig. Die zei, amai, jij wilt zeker zijn dat ze geen hoofdpijn heeft vanavond. Maar ik was super zenuwachtig. Ja, ik wist ook niet hoe dat condooms werkten of hoe dat ik dat moest aanpakken. Die apotheker had dat dan allemaal uitgelegd. En hij zei nog, weet je wat, jongen? Ik vind u een toffe gast, pak maar een grote doos mee en je krijgt van mij gratis een tube glijmiddel, want het zal niet bij één keer blijven. En ik stapte buiten als een man, dames en heren. Zo fier als een gieter. Totdat ik s'avonds vol zenuwen bij dat meisje op de bank zat. Ik durfde geen woord zeggen. En zei tegen mij, amai, ik wist niet dat jij zo verlegen waart. En ik zei, amai, ik wist niet dat uw vader apotheker was.
0: Muzikamenten met Jan Spees.

0: stand-up comedian Hans Kools uit Lichtervelde ruilt binnenkort even de microfoon in voor de pen. Op 15 oktober stelt hij in Gent zijn eerste gedichtenbundel voor met de titel En morgen de regen. Het hardcoverboek telt 45 gedichten geïnspireerd door kleine, alledaagse en herkenbare momenten. Helemaal in de typische stijl van Kools. De teksten worden aangevuld met foto's van Jelle Vermeers. De voorstelling vindt plaats in de Kazematten in Gent en start om 19:30. Hans Kools wordt er geïnterviewd door Xavier Taverne en de bundel zelf telt ruim 90 pagina's en kost €25.
1: Als God die nacht het minnes binnen dringt en mijn erf komt rondgeslopen, uw lenige kronkelt door mijn venster wringt,

voor in mijn kamer stond men een tv. Met een doze om er mee te spelen. Heel de regering heb pak ze maar mee. En zo ellen kan me lang niet meer schelen. Er is ook een pick-up op de volgende plank. Met platen van Vermanderen. Bedient u gerust en zonder dank. Ik maak wel een keer een andere. Zoek je de boeken van Christoffel Plantijn? Het spit me, zal u niet lukken.

sassen. Verzeker jarenlang intens plezier aan mijn belastingspaparassen. Amethyst en saffier, een robijn of smaragd, geen perels, geen snoeren of kralen. Just met een trouwring, dat is nog een gedacht. Je moet hem direct komen halen. Er ligt in de keuken nog wat brood en wat kaas. De buiter in de koele kassen. Zet u

0: een soort Robin Hood, dat ben ik nog niet. Voor die schurken zal ik niet pleiten. Als troost presenteer ik ze mijn dievenlied, mijn ballade vol antiquiteiten. Als gooi des binachten mijn us binnen drinkt, mijn erf komt rondgeslopen. Hoort naar de nusbaas die vrolijk zingt. Doe geen moeite, de deur is open.
1: Iedere zondag tussen 12 en 2 uur is er de Media Mix Top 20 met collega Geert van de Zanden. En deze zal daar ook wel ergens in genoteerd staan. Maxim en Babette, hoe dan ook.

van Enel uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Enel, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt.

0: NV Van Eenho, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneenho.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eenho, uw tevredenheid is onze wens.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Muzikamente.
1: Jan Space.

Een van de twee grootste hits van de zomer. Shakira en deze Zoo. Tijd om afscheid te nemen en we doen het met Roy Orbison en Only the Lonely uit 1960. Ik wens alvast nog een hele fijne donderdagavond. Bye bye. Je maakte een goede

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 3.

0: De beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd is wettig. Het grondwettelijk hof heeft bijna alle klachten daartegen, die onder meer door de vakbonden waren ingediend, verworpen. De federale regering beperkt de uitkering tot maximaal 2 jaar. Volgens de bonden schendt de maatregel het recht op sociale zekerheid. Maar het hof oordeelt nu dat de beslissing verantwoord is. Wel had de rechter nog enkele kleine opmerkingen geformuleerd. Minister van Werk David Kleinenvel bestudeert de uitspraak en eventuele gevolgen van de juridische opmerkingen. In ons land zijn 3 verdachten opgepakt in een grootschalig internationaal onderzoek naar ongeschikte slachtpaarden. De politie viel binnen op 24 locaties, waaronder in Sint-Gilles-Waas, Kruisum en Zaventem. Ook in Nederland, Frankrijk en Ierland vonden huiszoekingen plaats, waarbij in totaal meer dan 1000 paarden zijn gecheckt. De federale politie nam registers, facturen en ruim 100.000 euro cash in beslag. Atletiek Vlaanderen zet de samenwerking met topsportcoördinator Rutger Smit na 7 jaar stop. Smit lag de afgelopen jaar herhaaldelijk onder vuur. Dieptepunt was een felle ruzie met Navid Jam op het afgelopen WK in Tokio, waarna de atlete destijds in tranen opgaf. Onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, beginnen aan hun cruciale kwartfinale op het WK. De Cats nemen het op tegen gastland Duitsland. Speelster Antonia de Lare beseft dat het een beladen duel kan worden met veel sfeer in de zaal. Als de Belgian Cats winnen, stoten ze door naar de halve finales. Daarin spelen ze overmorgen tegen Frankrijk. Vanavond klaart het op, vannacht trekken vanaf de kust nieuwe wolken en regenbuien in ons land binnen 30 graden. Morgen trekt de regenzone over de rest van het land, 21 graden. Zaterdag start grijs, maar blijft droog met later zon, 22 graden. Zondag opnieuw actieve regen bij een graad of 20.
1: De avond van Oost-West.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
3: 0468 1777 20.
4: De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: u weer afstemt op de Teletijdmachine, uw dagelijkse korte reis in de geschiedenis van de dag. In 1933 worden in Antwerpen de eerste tunnels onder de Schelde geopend. Eerst was dat de Waaslandtunnel en daarna de voetgangerstunnel van Sint-Anna. De opening gebeurde door burgemeester Camille Huismans en de hele koninklijke familie. De eerste twee tunnels onder de Schelde waren nog toltunnels tot lang na de Tweede Wereldoorlog. Nu is alleen nog de veel later gebouwde Liefkenshoektunnel betalend. De meest gebruikte tunnel onder de Schelde is de Kennedy-tunnel. Die werd pas 36 jaar na de Waaslandtunnel geopend in 1969. In 1883 is Hendrik Conscience overleden, de man die zijn volk leerde lezen. Door beeldende teksten te schrijven probeerde hij het volk op te voeden en te onderwijzen. Conscience was pro-Belgisch, maar tegelijk ook fel Vlaams gezind. De Leeuw van Vlaanderen is zijn meest bekende werk. Jan zonder Vrees wordt vermoord in 1419. Dat gebeurde in een poging om het Engelse offensief het hoofd te bieden. Jan de Eerste van Bourgondië, zoals hij in de geschiedenisboeken staat vermeld, was hertog van Bourgondië en graaf van Vlaanderen. Hij was de zoon van Philips de Stoute, de eerste hertog van Bourgondië, en Margarita van Malen. Toen Jan zonder vrees 14 was, huwde hij voor de eerste keer. Hij werd vader van 13 kinderen, uit 3 huwelijken wel te verstaan. Hij had ook 4 buitenechtelijke kinderen. Jan zonder vrees werd 48. Hij ligt begraven in Dijon. Niet verwarren trouwens met de fictieve Antwerpse figuur Jan zonder vrees. Op 10 september 1990 begint in Londen het proces over de ramp met de Herald of Free Enterprise. 3 jaar eerder, in het voorjaar van 1987, kapseisde de Britse veerboot voor de kust van Zeebrugge in amper 1,5 minuut tijd, omdat die met open boegdeuren de haven was uitgevaren. Van de 539 opvarenden kwamen er bijna 200 om het leven in het koude zeewater. Tot een strafrechtelijke veroordeling kwam het nooit. De bevolking van Gibraltar stemt in een referendum in 1967 tegen de eenwording met Spanje. Ook in 2002 deden ze dat nog eens over. Gibraltar is Brits, maar regelt zijn eigen zaken. Hoewel sommige bevoegdheden, zoals defensie en buitenlandse zaken, de verantwoordelijkheid blijven van de Britse regering. In 2014 overleed acteur Richard Kiel. Je weet wel, de man van 2,18 meter met het ijzeren gebit in 2 James Bond films, Moonraker en The Spy Who Loved Me. In 1977 kwam het tweede album van Amerikaan Meatloaf uit. Niets wees erop dat het album Bad Out of Hell een groot succes zou worden. Maar daar dacht de luisteraar bij ons anders over. Paradise by the Dashboard Light werd aanvankelijk alleen bij ons en in Nederland een nummer 1. In Amerika en Engeland flopte het nummer zelfs. De tweede single, You Took the Words Right Out of My Mouth, lukte eerst ook niet goed, maar na een release werd het toch een succes. In 2023 wint Novak Djokovic zijn 24ste Grand Slam titel. Hij deed dat in de finale van de US Open door de Russische tennisser Daniil Medvedev in 3 sets naar huis te spelen. Met 24 overwinningen is Novak Djokovic alleen recordhouder van de meeste Grand Slam titels in het mannentennis, waarvan 10 Australian Open titels, 7 keer Wimbledon, 4 keer US Open en 3 keer Roland Garros. Morgen is er een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine, zelfde uur. Dan hebben we het onder meer over 9-11. Morgen precies een kwart eeuw geleden.
1: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: avond. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de politierechtbank van Brugge is een man van 50 veroordeeld tot een boete en een rijverbod voor het veroorzaken van een ongeval onder invloed. De man reed vorig jaar een wagen aan die voor het rode licht stond te wachten en hij bleek nadien stomdronken te zijn. Toch ontsnapte hij aan een alcoholslot. De feiten dateren van 12 augustus vorig jaar in Tielt. De verdediging betwiste niet dat het die dag volledig fout was gelopen voor de cliënt. De man werd veroordeeld tot een boete van 1600 euro, waarvan 400 euro met uitstel en een rijverbod van 2 maanden dat hij in het weekend mag uitzitten. Het netwerk van wandelpaden in de Meikensbossen werd recent drastisch ingeperkt, wat duidelijk bij veel wandelaars op onbegrip stoot. Oppositieraadslid Veerle Vervaken van Team Burgemeester vroeg naar het standpunt van het Tieltse stadsbestuur. Van zo'n 10 kilometer aan paden schiet er vandaag amper 4 kilometer over. Volgens het agentschap Natuur en Bos is dat nodig om meer rust te creëren voor fauna en flora. Een delegatie Poolse hoogwaardigheidsbekleders bracht maandag een bezoek aan de stad Tielt, daags voor de verjaardag van de bevrijding door de 1e Poolse Panzerdivisie op 8 september 1944. De groep bestond onder meer uit minister Michał Szyszka, major Marta Ciszkiewicz en kolonel Kamil Hohm, vergezeld door 6 hoge officieren. Tielt wordt door Poolse veteranen haast beschouwd als een heiligdom voor de divisie wegens de vele herinneringsplaatsen. Op zondag 13 september neemt Waregem opnieuw deel aan Open Monumentendag. Dit keer staat Park Baron Kazier centraal met een gevarieerd programma. Bezoekers kunnen tussen 2 en 6 kennis maken met het rijke erfgoed van het beschermde monument en stadsgezicht. Onder begeleiding van de Waregemse stadsgidsen ontdekken ze onder meer de charmante brugjes, het kasteel, koetshuis en het unieke beschermde pompmolentje. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vanavond opklaringen, vannacht wolken en regen vanaf de kust. Minima 13 graden, morgen eerst nog regen, later droger bij graad of 20. Zaterdag begint grijs, maar al snel wordt het zonnig, 22 graden. Zondag regen, een graad of 20.
4: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de Poelberg van de Poelbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poelbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poelbar.be.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 9 uur.
2: Nieuws. Geen halve finale voor onze Belgian Cats op het WK basketbal. De Belgische vrouwen verloren hun kwartfinale kansloos tegen gastland Duitsland met 93-74. De Cats mikten op een medaille, maar het niveau was simpelweg niet goed vandaag. Het is dus Duitsland dat overmorgen in de halve finales aantreedt tegen Frankrijk. Onze energiefactuur schiet omhoog, blijkt uit de nieuwste cijfers van de Vlaamse nutsregulator De Vreg. Wie deze maand een nieuw contract afsluit, betaalt per jaar gemiddeld bijna 1400 euro voor stroom en bijna 1900 euro voor gas. De regulator zegt dat de prijzen direct gelinkt zijn aan de geopolitieke spanningen, maar dat wisten we al. Canada gaat Oekraïne binnenkort voorzien van nieuwe cruciale luchtafweer. Dat heeft Oekraïense president Zelensky gezegd tijdens een staatsbezoek aan Canada na een ontmoeting met premier Mark Carney. Kiev kampt al maanden met grote munitietekorten, waardoor het land steeds vaker kwetsbaar is voor de aanhoudende Russische raketaanvallen. Wij Belgen trekken er nog altijd het liefst met de auto op uit en dan nog naar Frankrijk, blijkt uit nieuwe reiscijfers van de federale overheid. In de ranglijst van populairste buitenlandse bestemmingen staat Nederland op plaats 2, gevolgd door Spanje, Italië en Duitsland. Wie in eigen land op vakantie gaat, kiest traditioneel het vaakst voor een trip naar de Belgische kust of de Ardennen. Vanavond nog enkele opklaringen, maar vannacht vanaf de kust nieuwe wolken- en regenzones. Bij minimaal rond 13 graden. Morgen starten we met herfstachtige regen, al wordt het in de loop van de dag droger. De temperaturen zitten morgen rond de 20 graden. Het weekend wordt zachter en droger.
1: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met...

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september. Verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar. Kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Altijd weer de mooiste muziek.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de politierechtbank van Brugge is een man van 50 veroordeeld tot een boete en een rijverbod voor het veroorzaken van een ongeval onder invloed. De man reed vorig jaar een wagen aan die voor het rode licht stond te wachten en hij bleek nadien stomdronken te zijn. Toch ontsnapte hij aan een alcoholslot. De feiten dateren van 12 augustus vorig jaar in Tielt. De verdediging betwiste niet dat het die dag volledig fout was gelopen voor de cliënt. De man werd veroordeeld tot een boete van 1600 euro, waarvan 400 euro met uitstel en een rijverbod van 2 maanden dat hij in het weekend mag uitzitten. Het netwerk van wandelpaden in de Meikensbossen werd recent drastisch ingeperkt, wat duidelijk bij veel wandelaars op onbegrip stoot. Oppositieraadslid Veerle Vervaken van Team Burgemeester vroeg naar het standpunt van het Tieltse stadsbestuur. Van zo'n 10 kilometer aan paden schiet er vandaag amper 4 kilometer over. Volgens het agentschap Natuur en Bos is dat nodig om meer rust te creëren voor fauna en flora. Een delegatie Poolse hoogwaardigheidsbekleders bracht maandag een bezoek aan de stad Tielt, daags voor de verjaardag van de bevrijding door de 1e Poolse Panzerdivisie op 8 september 1944. De groep bestond onder meer uit minister Michał Siska, major Marta Ciszkiewicz en kolonel Kamil Hohm, vergezeld door 6 hoge officieren. Tielt wordt door Poolse veteranen haast beschouwd als een heiligdom voor de divisie, wegens de vele herinneringsplaatsen. Op zondag 13 september neemt Waregem opnieuw deel aan Open Monumentendag. Dit keer staat Park Baron Kazier centraal met een gevarieerd programma. Bezoekers kunnen tussen 2 en 6 kennis maken met het rijke erfgoed van het beschermde monument en stadsgezicht. Onder begeleiding van de Waregemse stadsgidsen ontdekken ze onder meer de charmante brugjes, het kasteel, koetshuis en het unieke beschermde pompmolentje. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
1: Radio Oostwest, meer bericht.
4: Vanavond nog enkele opklaringen, maar vannacht vanaf de kust nieuwe wolken- en regenzones bij minimaal om 13 graden. Morgen starten we met herfstachtige regen, al wordt het in de loop van de dag droger. De temperaturen zitten morgen rond de 20 graden. Het weekend wordt zachter en droger.
1: De avond van Oost-West.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
0: En de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: Fijn dat je weer afstemt op de Teletijdmachine, jouw dagelijkse korte reis in de geschiedenis van de dag. In 1933 worden in Antwerpen de eerste tunnels onder de Schelde geopend. Eerst was dat de Waaslandtunnel en daarna de voetgangerstunnel van Sint-Anna. De opening gebeurde door burgemeester Camille Huismans en de hele koninklijke familie. De eerste twee tunnels onder de Schelde waren nog toltunnels tot lang na de Tweede Wereldoorlog. Nu is alleen nog de veel later gebouwde Liefkenshoektunnel betalend. De meeste gebruikte tunnel onder de Schelde is de Kennedy-tunnel. Die werd pas 36 jaar na de Waaslandtunnel geopend in 1969. In 1883 is Hendrik Conscience overleden, de man die zijn volk leerde lezen. Door beeldende teksten te schrijven probeerde hij het volk op te voeden en te onderwijzen. Conscience was pro-Belgisch, maar tegelijk ook fel Vlaams gezind. De Leeuw van Vlaanderen is zijn meest bekende werk. Jan zonder Vrees wordt vermoord in 1419. Dat gebeurde in een poging om het Engelse offensief het hoofd te bieden. Jan de Eerste van Bourgondië, zoals hij in de geschiedenisboeken staat vermeld, was hertog van Bourgondië en graaf van Vlaanderen. Hij was de zoon van Philips de Stoute, de eerste hertog van Bourgondië, en Margarita van Malen. Toen Jan zonder Vrees 14 was, huwde hij voor de eerste keer. Hij werd vader van 13 kinderen, uit 3 huwelijken wel te verstaan. Hij had ook 4 buitenechtelijke kinderen. Jan zonder Vrees werd 48. Hij ligt begraven in Dijon. Niet verwarren trouwens met de fictieve Antwerpse figuur Jan zonder Vrees. Op 10 september 1990 begint in Londen het proces over de ramp met de Herald of Free Enterprise. 3 jaar eerder, in het voorjaar van 1987, kapseisde de Britse veerboot voor de kust van Zeebrugge in amper 1,5 minuut tijd, omdat die met open boegdeuren de haven was uitgevaren. Van de 539 opvarenden kwamen er bijna 200 om het leven in het koude zeewater. Tot een strafrechtelijke veroordeling kwam het nooit. De bevolking van Gibraltar stemt in een referendum in 1967 tegen de eenwording met Spanje. Ook in 2002 deden ze dat nog eens over. Gibraltar is Brits, maar regelt zijn eigen zaken. Hoewel sommige bevoegdheden, zoals defensie en buitenlandse zaken, de verantwoordelijkheid blijven van de Britse regering. In 2014 overleed acteur Richard Kiel. Je weet wel, de man van 2,18 meter met het ijzeren gebit in 2 James Bond films, Moonraker en The Spy Who Loved Me. In 1977 kwam het tweede album van Amerikaan Meatloaf uit. Iets wees erop dat het album Bad Out of Hell een groot succes zou worden. Maar daar dacht de luisteraar bij ons anders over. Paradise by the Dashboard Light werd aanvankelijk alleen bij ons en in Nederland een nummer 1. In Amerika en Engeland flopte het nummer zelfs. De tweede single, You Took the Words Right Out of My Mouth, lukte eerst ook niet goed, maar na een release werd het toch een succes. In 2023 wint Novak Djokovic zijn 24ste Grand Slam titel. Hij deed dat in de finale van de US Open door de Russische tennisser Daniil Medvedev in 3 sets naar huis te spelen. Met 24 overwinningen is Novak Djokovic alleen recordhouder van de meeste Grand Slam titels in het mannentennis, waarvan 10 Australian Open titels, 7 keer Wimbledon, 4 keer US Open en 3 keer Roland Garros. Morgen is er een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine, zelfde uur. Dan hebben we het onder meer over 9-11. Morgen precies een kwart eeuw geleden.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be. Radio Oost-West.
1: De avond van Oost-West.

de rust in mij ontbreekt. Ook al is het lang geleden,

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de politierechtbank van Brugge is een man van 50 veroordeeld tot een boete en een rijverbod voor het veroorzaken van een ongeval onder invloed. De man reed vorig jaar een wagen aan die voor het rode licht stond te wachten en hij bleek nadien stomdronken te zijn. Toch ontsnapte hij aan een alcoholslot. De feiten dateren van 12 augustus vorig jaar in Tielt. De verdediging betwiste niet dat het die dag volledig fout was gelopen voor de cliënt. De man werd veroordeeld tot een boete van 1600 euro, waarvan 400 euro met uitstel en een rijverbod van 2 maanden dat hij in het weekend mag uitzitten. Het netwerk van wandelpaden in de Meikensbossen werd recent drastisch ingeperkt, wat duidelijk bij veel wandelaars op onbegrip stoot. Oppositieraadslid Veerle Vervaken van Team Burgemeester vroeg naar het standpunt van het Tieltse stadsbestuur. Van zo'n 10 kilometer aan paden schiet er vandaag amper 4 kilometer over. Volgens het agentschap Natuur en Bos is dat nodig om meer rust te creëren voor fauna en flora. Een delegatie Poolse hoogwaardigheidsbekleders bracht maandag een bezoek aan de stad Tielt, daags voor de verjaardag van de bevrijding door de 1e Poolse Panzerdivisie op 8 september 1944. De groep bestond onder meer uit minister Michał Szyszka, major Marta Ciszkiewicz en kolonel Kamil Hohm, vergezeld door 6 hoge officieren. Tielt wordt door Poolse veteranen haast beschouwd als een heiligdom voor de divisie, wegens de vele herinneringsplaatsen. Op zondag 13 september neemt Waregem opnieuw deel aan Open Monumentendag. Dit keer staat Park Baron Kazier centraal met een gevarieerd programma. Bezoekers kunnen tussen 2 en 6 kennis maken met het rijke erfgoed van het beschermde monument en stadsgezicht. Onder begeleiding van de Waregemse stadsgidsen ontdekken ze onder meer de charmante brugjes, het kasteel, koetshuis en het unieke beschermde pompmolentje. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting bestartte met herfstachtige regen. Het wordt later wel droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel breekt de zon door bij 22 graden. Zondag slaat het weer opnieuw om en gaat het regenen. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In het oosten van Zwitserland is een Nederlandse reisbus verongelukt. Er is sprake van meerdere doden en gewonden nadat het voertuig is gekanteld. Volgens de Nederlandse reisorganisatie zaten er 48 Nederlanders in de bus. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zetten verschillende reddingshelikopters in. Meer details ontbreken voorlopig, maar iedereen zou inmiddels uit het voertuig zijn. De Belgische zorgcentra na seksueel geweld vangen al maar meer slachtoffers op. Vorig jaar ging het om 5000 aanmeldingen, voornamelijk meisjes en vrouwen van gemiddeld 24 jaar. Bij ruim 60% van de slachtoffers is de dader een bekende. De stijging is vooral te danken aan de grotere bekendheid van de centra. Momenteel zijn er 10 operationele locaties in ons land en dit najaar openen er nog 3 de deuren extra. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft er een woelige zitting in het parlement op zitten. Ze werd zwaar aangepakt over de subsidies voor de regionale luchthavens. De Ridder verklaarde eerst dat de luchthavens minder geld zouden krijgen, maar sprak later over een verschuiving van werkings- naar investeringsmiddelen. Oppositiepartijen Groen en PvdA reageren misnoegd op die bocht. En ook regeringspartner CD&V geeft toe dat de communicatie van de minister beter kon en dat het toch allemaal een beetje verwarrend klinkt. In de Champions League voetbal hebben Fenerbahce en AS Roma de punten gedeeld in hun eerste wedstrijd van de competitiefase, want het werd 1-1. Rode Duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor tijd in bij de Turkse club, maar kon de bakens niet meer verzetten. Ook het duel tussen PSV Eindhoven en Shakhtar Donetsk eindigde op 1-1 gelijk. Het WK basketbal is voor de Belgian Cats uitgelopen op een grote domper. Na de kansloze 93-74 nederlaag tegen gastland Duitsland in de kwartfinales reageren analisten ook kritisch. De ambitie was een medaille, maar de uitschakeling komt wel hard aan. Radio De weersverwachting bestartte met herfstachtige regen. Het wordt later wel droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel breekt de zon door bij 22 graden. Zondag slaat het weer opnieuw om en gaat het regenen. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de politierechtbank van Brugge is een man van 50 veroordeeld tot een boete en een rijverbod voor het veroorzaken van een ongeval onder invloed. De man reed vorig jaar een wagen aan die voor het rode licht stond te wachten en hij bleek nadien stomdronken te zijn. Toch ontsnapte hij aan een alcoholslot. De feiten dateren van 12 augustus vorig jaar in Tielt. De verdediging betwiste niet dat het die dag volledig fout was gelopen voor de cliënt. De man werd veroordeeld tot een boete van 1600 euro, waarvan 400 euro met uitstel en een rijverbod van 2 maanden dat hij in het weekend mag uitzitten. Het netwerk van wandelpaden in de Meikensbossen werd recent drastisch ingeperkt, wat duidelijk bij veel wandelaars op onbegrip stoot. Oppositieraadslid Veerle Vervaken van Team Burgemeester vroeg naar het standpunt van het Tieltse stadsbestuur. Van zo'n 10 kilometer aan paden schiet er vandaag amper 4 kilometer over. Volgens het agentschap Natuur en Bos is dat nodig om meer rust te creëren voor fauna en flora. Een delegatie Poolse hoogwaardigheidsbekleders